0: Non-stop and back to back.
1: Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri. De hituri. De hituri. De hituri. De hituri. De hituri. De hituri.